0: 64, ik ga dat ik open. Die zijn normaal meteen 100,000.
1: Ik heb
0: een 64 correction, die zijn normaal meteen 1,2,000.
1: 1,2,000, Japan 864.